0: zou ik een louting zeggen. Ja, rijd. Oh, nee, nee, zou ik een louting zeggen. Nee, hier.
1: Hier.
0: Ja, ik ga hier. Ja, ik ga
1: hier even
0: maken. Nee. Loutertjes, hoor.
1: Weer
0: ik uit.
1: Schemers.
2: Zeg!
1: Komt Molotov.
0: Nee, je rijdt
2: echt. Zeg!
0: Zeg!
1: Kan verder, hoor.
2: Zeg! Zeg!
0: Nee!